0: Ya ndito tikulephera kumvana ndi mzathu Feliciano Diogo kumeneko kumzinda wa mwatidzi tiyesenso kumuyitana yapa tione kuti koda ameneyu ndiwakonzeka kuti yankha kapena ayi.
1: Inde Alberto Langidoni.
0: Ndikukumva bwino lomwe.
1: Inde walera ngonda maole ano kuno kumatidzi kuna ili timu la Zamalek ya kushuta lomwe liri kusosotiwa pakutsoresedwa mipira mita nthatu stage au dzinthu dzafikiratu pakuipa kuna ili timu la kushuta ni goleada lero linoni kuno kumatidzi Alberto Langidoni. Ndiye na tinepo tina mphindi makumi atatu na zipemba 39 minutos zasala mphindi zitanthatu zokha kuti tifike pa mphindi makumapemba kuti tidzaone zingasi zomwe wakufunisa pitu anga dzathimizire. Ndiye na tenepo panopa tingati tione bora lina amwewa alumbwana wa timu la Zamalek ya kushuta omwe asairatu natsenga nalibo dzino la kushita awa alumbwana omwe ali kutidzimuliwa pakupfereseredwa mipira mitanthatu kwa ubodzi. Ndiye pa mipira mitanthatu ita kuzanikale Furatizoko bomwe inango hii ni Furatizoko bomwe inango alekelela wafuliza pitu na kakoni ajesa wapakaliza ndiye na tinepo abuma chabano kulao ni Furatizoko abuma chabano kulao ni Furatizoko mbalo kulao kani alikulao kumtani kulao ni toro goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo